Je hoort wie de Jeff van Sherry Easton, wie zijn ze nog been there, done that. En zeer gewoon, zanger, kan dan rollen. Zie ja. Nou, maar let ook om vrouwen, wie.

Je hoort iets van Laia Waiting on My Change, wat hebben wij The Brothers, of je het hoort. We waren weer via Darren en Brooke Aldrich, om iets te nemen som e-boinleus is zo kjente vi, men her vond jeg der og alle notene, og her en god sanger, så tar jeg måske kalles for Light from